0: is normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, toch zonder!
2: Beste fluiter!
1: Jij bent
2: helemaal niet de beste fluiter!
3: Hou nu toch eens op, jullie! Ik moet nu beginnen zingen!
1: Oeh!

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
4: De 80s en 90s top 2000.
6: Replay.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. In meer dan 70 gemeenten in ons land maakt Koning Auto vandaag plaats voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Met een record aantal gemeenten wordt Autovrije Zondag groter dan ooit. Elke stad of gemeente geeft er wel zijn eigen draai aan. Van het voltallige Brusselse gewest dat de straten autovrij maakt tot gezellige straatfeesten van buurtbewoners in Haagt. Het ideale excuus dus om vandaag de fiets van stal te halen of te voet je eigen straat eens op een heel andere manier te beleven. Waar wel met auto's gereden wordt, is op het circuit van Zolder. Daar verzamelen dit weekend 1000 ingenieursstudenten uit 18 landen voor de iLumen European Solar Challenge. De enige 24-uursreis voor zonnewagens ter wereld. Met maar liefst 32 zonnewagens aan de start, beleeft het evenement een absolute recordeditie. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes rijden op pure zonne-energie. Ook de KU Leuven is vertegenwoordigd. Zij verdedigen hun Europese titel. En duizenden sportievelingen trekken vandaag hun loopschoenen aan voor de Maas-Gent 10 mijl. De tocht vertrekt aan de Blaarmeerse en voert langs Gentse klassiekers als de Sint-Pieterstation en de Korenmarkt richting de topsporthal. Naast de 10 mijl kun je ook kiezen voor de kortere 5 mijl of de kinderloop van 1 kilometer. En de beloning wacht aan de meet. Vanaf 11 uur barst aan Sportvlaanderen een gezellige april-runparty los met live muziek, DJ's en foodtrucks. Ook wie liever langs de zijlijn mee supportert met een drankje in de hand is meer dan welkom. Inschrijven kan op de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: De 80s en 90s tot 2000. Replay bij Nostalgie. Nummer 1452.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1450.

90's tot 2000. De 80's en 90's tot 2000. Replay. Nummer 1448.

0: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
1: Oh, als God in Vlaanderen.
0: Een wielertocht met de vrienden.
2: Wat is dit niet? Kun je niet volgen?
0: Of logeert in een prachtig kasteel.
1: Amai, schoner dan Versailles.
0: Je vindt het allemaal in...
3: Vlaanderen vakantieland.
0: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisator ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt. Maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.
14: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
15: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
14: De 80s en 90s top 2000.
15: Replay.
14: Nummer 1442.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1438.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. In meer dan 70 gemeenten in ons land maakt Koning Auto vandaag plaats voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Met een record aantal gemeenten wordt Autovrije Zondag groter dan ooit. Elke stad of gemeente geeft er wel zijn eigen draai aan. Van het voltallige Brusselse gewest dat de straten autovrij maakt tot gezellige straatfeesten van buurtbewoners in Haagt. Het ideale excuus dus om vandaag de fiets van stal te halen of te voet je eigen straat eens op een heel andere manier te beleven. Waar wel met auto's gereden wordt, is op het circuit van Zolder. Daar verzamelen dit weekend 1000 ingenieursstudenten uit 18 landen voor de iLumen European Solar Challenge. De enige 24-uursreis voor zonnewagens ter wereld. Met maar liefst 32 zonnewagens aan de start, beleeft het evenement een absolute recordeditie. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes rijden op pure zonne-energie. Ook de KU Leuven is vertegenwoordigd. Zij verdedigen hun Europese titel. En duizenden sportievelingen trekken vandaag hun loopschoenen aan voor de Maas-Gent 10 mijl. De tocht vertrekt aan de Blaarmeerse en voert langs Gentse klassiekers als de Sint-Pieterstation en de Korenmarkt richting de topsporthal. Naast de 10 mijl kun je ook kiezen voor de kortere 5 mijl of de kinderloop van 1 kilometer. En de beloning wacht aan de meet. Vanaf 11 uur barst aan Sport Vlaanderen een gezellige après-run-party los met live muziek, DJ's en foodtrucks. Ook wie liever langs de zijlijn mee supportert met een drankje in de hand is meer dan welkom. Inschrijven kan op de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: De 80's en 90's top 2000.
0: Replay
2: bij Nostalgie.
0: Nummer 1435.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Bipat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bipat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
18: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1433.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Goedemorgen, vrienden van de muziek. Goed dat je al wakker bent, want we zijn weer vertrokken. Over de helft al in onze lijst tot 983. Een cover straks, origineel van de Supremes. Maar Kim Wilde gooit er haar 80s sausje over. Het is die versie die er straks aankomt.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière switch?
12: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Vandaag opera. En morgen Booktopia. Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis ticket in de app van De Standaard.
14: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
15: Vlaanderen vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Nostalgie. 3 voor 8, goedemorgen. Het nieuws met Thomas Everix.
16: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Tian de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. En het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
4: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
16: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het na zomer met zachte temperaturen en zon.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
1: Achter de regen en de wolken van morgen zit een aanstekelijke playlist. Onze trip naar het beste van de jaren 80 en 90 is weer vertrokken. Goedemorgen.
0: Nummer 983.

0: Goedemorgen, 5 over 8 bijna op een zondagochtend. Heel fijn dat je al luistert.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het is nog vroeg voor een zondag, hè? Wie is er hier allemaal al wakker? En hoe komt het dat je wakker bent? Kinderen zijn op je bed komen springen of de hond moest dringend wandelen. Je bent gewoon altijd een vroege vogel, ook in het weekend. Dat kan ook natuurlijk. Ik lees het graag in onze nostalgie-app waar jij nu al aan het luisteren bent. Want ik weet dat we al met veel zijn hier in

Samen met Elaine Caswell. Het klinkt heel happy, de melodie, maar als je eens luistert naar de tekst, dan hoor je het cynisme er zo doorschemeren. Eigenlijk komt het erop neer, happy endings bestaan niet meer. Daar geloofden ze in de 80's in. Joe Jackson. Los.

0: Als de boys van de Mercy het vragen en eens diep in jouw ogen kijken, dan luister je daarnaar. Please don't go. Blijf vooral bij Nostalgie. Wat doet een mens allemaal op zondagochtend? Ik ontdek hier nieuwe activiteiten in de Nostalgie-app. Berlinde uit Sint-Niklaas is op weg naar de, hou je vast, kruisboogschieting. Dat is nu eens een toffe hobby voor op zondag. Kevin uit Capelle op den Bosch is al aan het fietsen zelfs. Te slecht weer om buiten te rijden, zegt hij. Dus het is een training binnen. Maar met de 80's en de 90's op de radio is dit veel beter. En iemand die jij en ik goed kennen, stuurt ook nog. Ons Veronique de Kok is ook al wakker. Ze zegt, ik zit al in de auto voor het voetbal in de regen. Wauw, het leven van een mama. Gelukkig heb ik jou op de radio. Veel plezier. Zo lief, merci. Wat een mama allemaal lijden kan. Hè. Africa Bambaataa brengt gelukkig troost met de stem ook van UB40, zanger Ellie Campbell. Die zong mee op deze Reckless.
1: Nostalgie. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Je kan straks je ochtendstemmetje eens testen. Want is het te veel oeh yes in om mee te zingen op 979. Een landgenoot die over de hele wereld beroemd is. Mogen we zeer trots op zijn. Axel Red komt eraan.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Zeg verdomme, voort in het leven. Dat gaat de slaan.
17: Voort, voort, voort.
18: Laat je inspireren door verhalen en nuttige tips over werkstress.
19: Het moet energie geven.
20: Nee, het is niet normaal dat je zoveel stress ervaart.
18: Luister hoe bekende Vlamingen, ondernemers en leiders voort ja zeggen.
21: Elke keuze die je maakt met je hart is de juiste keuze.
22: Voort, ik kan dit wel doen.
18: Of soms voort nee.
23: Je kunt toch al niet aan de dag beginnen met je lang gezicht, allee.
18: Het moet niet allemaal perfect. Luister nu naar Voort op je favoriete podcast-app.
24: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
25: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
0: De 80s en 90s tot 2000.
26: Nostalgie. 979.

Misschien ben jij wel getrouwd ooit op een van de liefdesliedjes van Lionel Richie. Want hij heeft er veel gemaakt, hè. Maar ik heb toch een iets wat andere herinnering bij Stuck on You, deze van Lionel Richie. Vorig jaar waren wij met man en ik op reis in Slovenië, in de Alpen. Echt prachtige bed and breakfast, tussen de bergen, prachtig uitzicht. Ze speelden daar de hele dag, middag, avond, nacht, wanneer je ook in de receptie was. 4 ballades, onder andere die van Lionel Richie, Stuck on You. Dus ik ken dat nummer nu volledig van buiten sinds die reis. Ik ga het nooit meer vergeten. Na de zachte liefde mag er wat punch in de lijst op 977. Dave Stewart van Eurythmics samen met Colin Blunstone. What becomes of the broken-hearted?

Vier zussen samen, Sister Sledge. Jij stemde Got to Love Somebody op 976. Goedemorgen, het is 9:05. Ze zeiden hier vanmorgen precies het licht vergeten aandoen. Hè? Wat is dat nu? Hallo zon, het is zondag, waar ben je? Maar straks zou het opklaren. Dus we gaan de zon proberen uit haar kot te lokken. Dit lijkt me een goede poging. Op 975 in de 80s en 90s, top 2000. Make the film.

0: Komt de zon al piepen bij jou? Joyce heeft er moed in. Ze stuurt in de nostalgie. Goedemorgen Kim, met al die goede muziek zal de zon uiteindelijk wel tevoorschijn komen. Groot gelijk.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Hier kijk ik naar uit. Oh ja. In de 90s was ik echt een R&B lovertje. Dat genre was overal. En artiesten hadden al eens graag initialen als artiestennaam. Terrence Quaid, straks TQ voor de vrienden. Je hoort hem na 8 Wonder.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.

0: de 90s. Top 2000. 973.
1: This is going out.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright en Tupac Shakur.
1: Op het einde nog die shout-out naar Tupac, de rapper die een paar jaar ervoor werd neergeschoten in de 90s. TQ en Westside.
2: De 80s en 90s top 2000.
1: 12 voor 9, goedemorgen. Als je pas uit je bedje komt rollen, je luistert naar de 80s en de 90s top 2000. En als je het allerbeste uit die twee decennia speelt, dan kan je niet om het fenomeen Adam and the Ants. De band van Adam Ant, dan zit je zo begin jaren 80. Een heel eigen stijl. Punkrock, new wave, ook wat glamoureus op een manier. En vooral met dat London accent van de frontman. Blij dat je deze er ook hebt ingestemd. Stand and Deliver.

0: Dan kon ze toch in de '80s, hè? Van die snoezige duetten. Don't Know Much op 971.
1: Straks in de '80s en '90s top 2000.
0: The Queen, wat een comeback. Ze is jaren oud geweest door haar ziekte, waarbij je spieren verkrampen, het stiff person syndrome. En nu staat ze daar te shinen in Parijs op het podium. Echt, ik had kippenvel toen ik die beelden zag. Céline Dion, straks de Partez Pas à Moi.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
0: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
13: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. Kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu 5e. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat 6e. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
14: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten de 2-3 countersmomenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
13: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
15: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
13: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
6: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
0: Als Celine Dion zo'n comeback kan maken, kan jij vanmorgen uit je bed geraken. Hè? Haal je innerlijke Dion naar boven. Ne partez pas sans moi.

durf bijna niet te praten na zo'n schone song. Jeff Buckley, Hallelujah. En zo is er veel schoons gemaakt in de twee decennia die hier op een pedestal staan twee weken lang. Wat mij het meest opvalt is de grote variatie, want je zwiert echt van links naar rechts in die 80s en 90s top 2000. Van Celine Dion naar die breekbare song van Buckley. En zo vlotjes naar een nummer uit je kindertijd straks. Ik kan al een tip geven, het is een pratende hond. En dit is nog een tip. Je hoort hem naar Shakin' Stevens, This Old House.

0: Wakker shaken. Op 9 uur met Shaken Stevens. Oh my god. Goed dat je al wakker bent. Want op 967 staat pure nostalgie. Het nieuwe schooljaar begint in 1990. En alle kindjes zitten voor de televisie te wachten op een nieuw programma. Een man en zijn pratende hond. Je zou denken, gaat dat werken? Maar ja hoor, Samson was meteen een succes met al zijn dwaze versprekingen en zijn vriendjes erbij.
1: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet, hè.
0: Ben je ook ooit naar zo'n Samson en Gert kerstshow geweest? Want dat is ook waanzin gewoon, hè. Ik herinner me dat zelfs nog als kind, hoe indrukwekkend dat was. Met al die kinddansers en in de zaal al die enthousiaste kinderen gewoon. We zijn nu 36 jaar later en Gert die zit intussen aan een andere tafel. Samson heeft zijn nieuwe baasje, Marie, maar die hond die blijft gewoon populair. Dus dank je wel dat jij Samson en Gert ook in deze lijst stemde. Dat is gewoon Vlaams erfgoed, hè. Dus zet je radio wat luider. Hebben jullie er zin in?
2: Wow.

0: Jij was hier blij mee, hoor. Michael zegt instant kippenvel en gaas geven. Nathalie stuurt straf dat ik het nog van buiten ken. Ik ben 38.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ja, dat blijft voor eeuwig, hè, die tekstkennis van Samson Rock. Kate Bush straks door de serie Stranger Things werd haar muziek herontdekt door nieuwe generaties. Ze heeft nog zoveel andere schone nummers, hè, zoals die Cloudbusting straks op 966.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
8: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
9: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
10: En ik nog een boterhammetje.
9: Of een nieuwe gaming-laptop.
10: Ja, allee, kom, we zijn weg.
9: Haha, nu heb ik u, hè.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kijk op excellent.be.
13: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
14: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
15: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
14: En is dat dan morgen wel opgeladen?
13: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
14: Wow.
13: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
18: Reizen Lauwers.
17: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
18: Reizen Lauwers.
19: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy... Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Beaux-Arts, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
24: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
23: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
25: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
26: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg, is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt. Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi. Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
27: Oh,
28: de 80s en 90s.

0: Casey en Jojo verklaren jou de liefde op die sexy 90s manier. All My Life. De reacties over de Samsung-rock van daarnet, die blijven hier binnenkomen in de Nostalgie-app. Sabine zegt, dat is nu wel voor de hele dag dat het liedje in mijn hoofd zal zitten. Absoluut, Sabine. Ik onthoud nooit waar mijn sleutels liggen, maar die tekst, die vergeet ik niet. Fred Kroket. Zo gaat dat nu eenmaal met songs uit je jeugd.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.
2: Hey, dit is Carol Hans uit Leuven. Ik heb fantastische herinneringen aan uitgaan in de jaren 80 en 90. En deze top 2000 van Nostalgie brengt deze herinneringen helemaal terug.

onmogelijk om vandaag met een ochtendhumeur op te staan. Te veel vrolijke songs in onze 80s en 90s top 2000. En het is fijn om te zien dat die club van muzieklovers alweer groot is vanmorgen. Hilda stuurt in de Nostalgie-app. Kim, het is weer leuk luisteren met het slechte weer. De klusjes in huis gaan vlot verlopen. Op 962 springt Aretha Franklin in haar roze Cadillac. En ze weet nog niet waar naartoe. Gewoon rondcruisen en zien waar de wind je brengt. Jij mag mee als passagier.

0: Deathstroke. Wel oppassen voor aquaplanning vanmorgen. Freeway of Love.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Nog voor 10 uur. Krijg je deze portie Belgische peper in uw gat op 957. En als jij Mona heet, ga je zo meteen blij zijn met Craig McLachlan, Mona.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80's en 90's party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Verica Bank.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
6: Ik bouw slim op.
5: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: De 80s en 90s, top 2000. Met Kim. 961.

0: Dat is het voordeel als je een zingend koppel bent. Dan kan je boodschappen doorgeven in je muziek. Do it to me one more time, schatje. Daryl en Tony waren uiteindelijk 39 jaar getrouwd toen ze scheiden. Maar toen in de 80's was alles toch pijs en vree.
1: De 80's en 90's, top 2000.
0: The Captain en Tennille op 960. Nog 960 songs te gaan dus in deze heerlijke lijst. We tellen af tot volgende week vrijdag. En een van de genres van de 90's, daar kan je ook niet omheen, is Eurodance. Dat waren heel vaak Duitse formaties. Dat valt wel op dat daar toch een hoog drukgebied was van dansmuziek. Zoals ook nu in de lijst Real McCoy, een Duitse formatie, Love and Devotion. Mustang.

0: Ola Ola. Waar blijven die radio's die ik jou beloofd had? Over 2 minuten komen ze eraan.
1: 80's en 90's tot 2000 bij Nostalgie.
0: Plek 958 is voor The Smiths. De gitaar van Johnny Marr is deze week nog geveild voor bijna 500.000 euro. Girlfriend in a Coma.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Een van de vele Jackson broers die jij in de 80s en 90s top 2000 zende. Na het nieuws van 10 is dan broer Jermaine Jackson. Do what you do. Op 956.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
9: Lekker.
8: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
9: Zalig, vertel me meer.
8: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
9: En dat alles op maat van ons budget?
8: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
10: Happy! Birthday!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Vlaanderen vakantieland.
12: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Nostalgie. 2 voor 10, goedemorgen. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
13: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
14: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
13: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
15: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
8: Met Kim.
1: Diepe emoties uit de 80s, een aanstekelijk gitaartje uit de 90s. En ook een Vlaams nummer dat niet meer uit je hoofd zal gaan vandaag. Blijf vooral mee op Muziektrip.

0: The Last There She Goes. Een heel erg goedemorgen. Het is op zijn zondags vandaag.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: 7 over 10. Ik hoop voor jou dat jij gewoon nog in je badjas rustig aan je keukentafel kan zitten en nog niet te actief moet zijn. Ik krijg hier al een foto van iemand van een croissant en een crèmekoek in de Nostalgie-app. Je mag altijd een chocoladekoek opsturen. Fysiek of in de app is ook welkom. Ik ben in ieder geval blij dat je vanmorgen alweer in onze gezellige radioclip zit. Want we zitten over de helft van de 90s en 80s top 2000. Dan wil je echt geen songs meer missen. Ook niet in het weekend. Jij stemde echt muziek erin van over de hele wereld. Want op 954 zitten we in Zuid-Afrika. De soundtrack was het van een bekende Zuid-Afrikaanse tv-serie, Shaka Zulu. En ze zong het eigenlijk, de zangeres, in haar taal, het Xhosa. Zoiets moet ik het uitspreken. Een van de bantoetalen in Zuid-Afrika. Maar omdat de serie zo populair werd, maakten ze ook een Engelse versie. We Are Growing van Margaret Singana.

0: Ierse band uit de 80's. Dat hoor je wel aan de sound ook. Hot House Flowers, Don't Go. Ik wil Nico ook bedanken voor de chocoladedonut in de Nostalgie-app. Dat is een van mijn favoriete koeken, dat heb je goed geraden. En Fabienne die stuurt daar ook een foto, maar van haar kleindochter. Ze zegt erbij, ik ben bezig met een pittige kleindochter. Schattige kleindochter, maar ik zie dat het eentje met pit is. Dus succes daar, Fabienne. Evi de Weert die zegt ook nog, pyjama, wat is dat? Niet voor deze bijberoeper vandaag.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Straks een song dan, met een enorm positief gevoel. Voor alle hardwerkers zoals Evi, voor de chillers en voor alles ertussen. Het is eentje voor iedereen. Lighthouse Family op 952.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
7: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
7: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
9: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
10: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
3: De 80's.
11: Certainly, Michael.
3: En de 90's.
12: Yo, home, the best.

Zalig nummer stuurt Elsie vanuit Capelle op den Bosch. Het is door dat koortje ook, hè, dat positiviteit die eruit straalt. Ik begin hier echt als een reis rond de wereld te voelen, want daarnet nog de Zuid-Afrikaanse Margaret Singana. Straks zit je in Amerika, want Mark Cohen neemt je mee op wandeling door Memphis. En op 951 reis je naar Japan in de 80s en 90s, top 2000. Rika is eigenlijk een Schotse zangeres, maar dit was haar grootste hit begin jaren 80. Ze zingt over een Japanese boy. En tijdens haar optredens droeg ze ook een kimono in die periode. Veel plezier in Japan, hè? Je zit er 3 minuten 40.

Memphis is de plek waar Graceland ligt, het huis, de mansion, het landgoed van Elvis Presley. Mark Cohn die ging daar op bezoek in de 90s en maakte er deze song over. Walking in Memphis. Als je trouwens een van die 500.000 mensen bent die naar de reunie ging van de originele K3, dan ga je maar straks blij zijn. Zo blij zijn. Want ook K3 krijgt een plek in de 80s en de 90s top 2000. I'll bring my love to you. Dit is het toppunt van 80s pop, Rick Astley.

0: Je voelt zo die trage passie daarvan afspatten, hè? Ik ben jouw liefdeslaaf, slave to love. Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is, dit was de laatste keer Bryan Ferry solo in de lijst. Super jammer. Maar het goede nieuws is, je zal hem de komende weken wel nog horen passeren met zijn band Roxy Music. Oef!
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Oh ja, ik had je al gewaarschuwd. 30 jaar vaste vriendinnen in de Vlaamse huiskamers. In verschillende formaties. Maar de originele K3, dat is al pure nostalgie. Straks op 947. Jekke, jekke.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
8: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Ah, Niklas, daar joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toos.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
16: Reizen Lauwers.
15: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
16: Reizen Lauwers.
1: De 80s en 90s top 2000 met Kim.

0: Weet je nog, eind jaren 90, dat Marcel van Til totaal niet geloofde in K3? Hoe vaak zou je dat nu al gehoord moeten hebben?
1: Eerste lieve woordjes van mijn kleine broertje.
0: Mijn jongere zus is ook dolgelukkig. Ze is aan het luisteren op haar werk. Die is opgegroeid met K3, dus jikkie, jikkie. Sommige songs zijn te oud om in de 80s en 90s top 2000 te belanden. Ik denk bijvoorbeeld aan deze van de Rolling Stones. Van eind jaren 70. Beast of Burden. Te oud dus om een plekje te krijgen. Maar dan is het fijn dat ze er toch in geraken door een coverversie. Betty Midler maakte haar versie begin jaren 80. En ze paste blijkbaar hier en daar de tekst aan, zodat het beter zou passen bij het vrouwelijke standpunt. Dus opdracht voor jou. Ga op zoek naar de textuele aanpassingen. Beast of Burden.

0: Die Alan Parsons Project, die kon toch echt een soort eigen droomwereld creëren. Eye in the Sky in de 80s en 90s top 2000. Het doet mij veel plezier om te lezen in de Nostalgie App dat jij even hard aan het genieten bent van de muziek. Als ik, Natasha vanuit Temse, zegt... Oh Kim, dat heb ik zelf jaren met mijn band gezongen. Die Beast of Burden van daarnet. Genieten op weg naar de jaarmarkt van Hoboken. Groetjes. En ook Nicolas is erbij vanmorgen.
1: Hallo, het is hier met Nicolas uit Zottegem. Momenteel ben ik aan het luisteren naar uw fantastische top. De jaren 80 en 90 doen mij terugdenken aan een zorgeloze periode met fantastische muziek. Het waren mijn tienerjaren, dat waren vrolijke decennia.
0: De zorgeloze vrolijkheid uit Nederland op 944. Twee zusjes zingen samen al van jongs af aan. Maywood, Late at Night.

0: tracks in the 80s and 90s top 2000.
1: Na het nieuws mag je een nachtje spenderen met Jon Bon Jovi. De natte droom voor velen, denk ik. Chelsea, een buurt in Londen, daar zitten we. Midnight in Chelsea staat op 943. It's a
2: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Voor als je mening telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als de planeet ook telt.
5: Allokus, pro-planeet hier.
4: En voor als elke cent telt.
5: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
4: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: VDK Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
1: 2:11, goedemorgen. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
10: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Je hoort Kathleen Jacobs.
11: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
10: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000 met Kim.
1: Je mag eerst een nachtje spenderen met Jon Bon Jovi en Nadine brengen Cool in the Gang. De funk in jouw zondag. Een heel erg goedemorgen.

0: Cool and the Gang, want je stemde hen 9 keer in deze muzikale reis. Komende week passeren ze nog 3 keer. Heidi High, Heidi Ho, eindigt op 942.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Een heel erg goedemorgen, het is zondagochtend, dus we zitten zeker met langslapers. Als je nu pas wakker zou zijn, je hoort het goed. Ook op zondag tellen we verder af op nostalgie in de 80s en de 90s, top 2000. Een lijst vol met herinneringen. Nancy stuurde net nog Oh My God met de Giro op kamp en tijdens wandeltocht ergens gaan drinken. In een soort dansing dat in de week gewoon café was, hebben wij daar gedanst op deze liedje Zalig. Als je in de 90s wel eens in de club ging gaan dansen, hoorde je dikwijls ook zo herwerkingen van songs. Ofwel met samples aan de slag of een remix van een nummer, bootlegs. Bijvoorbeeld een nieuwe versie van dit origineel. Dus Candy Stetten. You Got the Love, midden jaren 80. Er kwam een nieuwe beat onder. En die was dan weer geïnspireerd door Frankie Knuckles, een icoon voor de housemuziek. Dit is een van zijn klassiekers. Toen de disco in de 70's wat minder en minder populair werd, stond hij echt mee aan de wieg van die housemuziek. En als je dus de beat van Frankie Knuckles in de mixer gooit met het origineel van Candy Stetten, dan krijg je dit op 941. You Got the Love.

0: van een nachtje doordoen in de club op Candy Stetten, zo net. Naar folkmuziek zoals dit. Dat is het beste aan deze 80s en 90s top 2000. Hè. Die grote variatie. Mike Oldfield en Maggie Reilly, Two Friends.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Een paar collega's hier bij Nostalgie die gaan elk jaar naar de Toppers in concert in Nederland. Ken je dat? Dat is zo'n supergroep van Nederlandse zangers die altijd een zotte show doen. Met zelfs podiumelementen die in het publiek komen en zo. En één van die zangers is Gerard Joling. Ik ga dus nu een berichtje sturen naar de collega's dat ze de radio moeten aanzetten. Want dit komt eraan. Het liefdesverdriet van Gerard Joling. Je hoort het op 939. No more boleros.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: De 80s en 90s.

0: Sean Paul en Jason Derulo, die doen dat ook zo, hun eigen naam roepen in songs. Maar de Shabba, je hoort het, hè? Die deed het al in het begin van de jaren 90. Gewoon Shabba roepen. Shabba ranks Mr. Loverman 938.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Deze top 2000 is echt een trip down memory lane. Bij de ene song komt er een herinnering uit je jeugd misschien naar boven. De andere kan je dan weer volledig meezingen. Was je vergeten dat je die tekst volledig kende. Het is de ideale lijst eigenlijk om je favoriete muziek door te geven aan je kinderen. De familie Balemans uit Putten bijvoorbeeld, die zitten nu samen in de auto met de zussen Lily en René, die de muziek van de ouders zo kunnen verder ontdekken. En René is jarig vandaag. Ze wordt 16, dus dikke proficiat René. 16, dat is echt een goede leeftijd, dus geniet ervan. En helemaal in het thema van de 90s en de 80s drinken we er een Bacardi Breezerken op, bijvoorbeeld. Toch? En we vieren ook met Pete Townsend, de man van The Who, maar hier solo met Face to Face.

0: chille gevoel van een zondag, zoals het hoort. Vanessa Paradis, Sunday Mondays.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: Knoop je jas dicht, doe een das om.
0: Orders van de ouders.
2: Was eerst je hand.
0: Klonk in de 80s niet anders dan nu. Kam de haren eens, recht je schouders eens. Allee, doe maar, komt er zo aan met pa op 935.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
3: Kom schat, snel naar Excellent!
4: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
3: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
4: Ja, en nog een korting ook zeker.
3: Ja, je krijgt 100 euro voor uw oude laptop.
4: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
1: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
10: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
9: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
10: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
11: Yay!
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: De 80s en 90s top 2000 met

0: origineel van Christopher Cross stemde jij ook in de lijst. Die ga je pas een van de laatste dagen horen. Ride Like the Wind staat een pak hoger. Maar in de 90s bracht een bende Italianen deze versie uit. Met een beat eronder. Eastside Beat. Het is zondagmiddag, bijna 12 uur. Het gaat straks ook opklaren. Als je nog geen plannen hebt, heeft Simon tips voor jou.
1: Nostalgie Weekend Update.
2: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. In meer dan 70 gemeenten in ons land maakt Koning Auto vandaag plaats voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Met een record aantal gemeenten wordt Autovrije Zondag groter dan ooit. Elke stad of gemeente geeft er wel zijn eigen draai aan. Van het voltallige Brusselse gewest dat de straten autovrij maakt tot gezellige straatfeesten van buurtbewoners in Haagt. Het ideale excuus dus om vandaag de fiets van stal te halen of te voet je eigen straat eens op een heel andere manier te beleven. Waar wel met auto's gereden wordt, is op het circuit van Zolder. Daar verzamelen dit weekend 1000 ingenieursstudenten uit 18 landen voor de iLumen European Solar Challenge. De enige 24-uurs reis voor zonnewagens ter wereld. Met maar liefst 32 zonnewagens aan de start, beleeft het evenement een absolute recordeditie. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes rijden op pure zonne-energie. Ook de KU Leuven is vertegenwoordigd. Zij verdedigen hun Europese titel. En duizenden sportievelingen trekken vandaag hun loopschoenen aan voor de Maas Gent 10 mijl. De tocht vertrekt aan de Blaarmeerse en voert langs Gentse klassiekers als de Sint-Pieterstation en de Korenmarkt richting de topsporthal. Naast de 10 mijl kun je ook kiezen voor de kortere 5 mijl of de kinderloop van 1 kilometer. En de beloning wacht aan de meet. Vanaf 11 uur barst aan Sport Vlaanderen een gezellige april-runparty los met live muziek, DJ's en foodtrucks. Ook wie liever langs de zijlijn mee supportert met een drankje in de hand is meer dan welkom. Inschrijven kan op de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
1: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
0: Elvis Costello is een muzikale duizendpoot. Zij bracht ooit een album vol country covers uit. Dit stond daar ook op. Good Year for the Roses, 933.

0: 2000 bij Nostalgie.
1: Hallo, met Sofie uit Kuurne. Ik ben momenteel volop aan het genieten van de Top 2000. Die brengt een hele mooie herinnering terug aan mijn jeugdjaren, waarbij ik toch wel enkele uurtjes gespendeerd heb in danscafés en waar nu mooie herinneringen terug naar boven komen en waar we kunnen van genieten.

0: zo typisch voor de R&B in de jaren 80 en 90. Dat gesproken ertussen. Een gans verhaal gewoon vertellen op de beat. Orange Juice Jones met Rain.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: De rain buiten vanmorgen die zou straks moeten verdwijnen. Madness zorgt dan voor een portie ska bij je middageten. Embarrassment na het nieuws van 12 op 931.
2: Zie het.
3: Grazer!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière-switch?
6: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
5: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
8: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
13: Nostalgie Top 3000.
14: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
15: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Nostalgie. 2 voor 12. Goedemiddag. Het nieuws met Niels Rosa Peralte.
16: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
17: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
16: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan ook sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
0: 5 girls uit de 90s zorgen voor kruiden op je eten. Baby, Sporty, Scary, Ginger en Posh Spice. Na het feestje met

0: Ik ben een Spice Girl fan in hart en nieren. Echt, mijn communitaart was met zo'n marsepijnen foto van de groep.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Iedereen die mij kent weet dat. Maar nu was ik toch teleurgesteld. Samen met jou, met alle fans. Want ze hadden groot nieuws vorige week, de Spice Girls. Iedereen dacht, eindelijk komt het ervan. Een reunie op het podium met alle vijf. En wat was het nieuws uiteindelijk? Dat ze een collectie oude singles gaan opnieuw uitbrengen voor de 30ste verjaardag. Ook leuk, hè? Maar ja, als je een reunie verwacht, dan is dat toch maar magertjes, toch? Duran Duran treedt gelukkig wel nog op. Volgende maand zelfs in België. De eerste keer in 14 jaar dat ze in Brussel staan nog eens. Op 929 in de 80s en 90s top 2000.

0: goede doel maakte ook die mooie ode aan België. Die ga je pas een van de laatste dagen horen van de 80s en 90s top 2000. Maar hier al op 928 hun vriendschap. Over een kwartier ongeveer komt er Belgische 90s voorbij. Het is de groep met Sergio en Sandy, Touch of Joy. Amai, dat zat vers.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ik heb ooit als kind met hen een gemiste kans gehad. De grootste gemiste kans uit mijn leven tot nu toe. Ik zal het straks met je delen. Tina Turner die komt er al aan over 2 minuten. Disco Inferno. It's
2: a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
0: Zie het.
3: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
10: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
10: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
1: De 80's en 90's tot 2000. Nummer 927.

0: Janne voelt zich weer helemaal terug op de wei van Rock Werchter. Stuurt ze in de nostalgie-app. Ergens tussen hittegolf 1 en 2 zeker deze zomer. David Byrne van Talking Heads op dat podium in een blauw pakje. Met een heel orkest en danseressen rond hem. Ook allemaal in die blauwe pakjes. En hij speelde deze klassieker op het eind. Burning Down the House.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Dat is wat die muzikale reis met ons doet, met ons allen. Brengt dat soort herinneringen naar boven. Je eerste cd'tje, je eerste concert. En op 924 staat mijn eerste gemiste kans in het leven. Het is 1996. Sergio en Sandy die vormen samen Touch of Joy, een nieuwe band. En ze hebben een eerste grote hit te pakken. Don't Give It Up. Zegt jou dat nog iets? Ik was toen ongeveer 6 jaar oud en heel grote fan. Dus wij gaan live kijken met de familie ergens op een Bentse kermis. Ik denk in Lennik. Mama, meter, zus en ik. Ik sta op de eerste rij, maar echt alles te geven. Helemaal te dansen, erin op aan het gaan. Ik was toen al een danserke. En Sergio Quisquater, die merkt mij op. Die wijst naar mij met zijn zonnebril op. En die roept, hey you, come on to the stage. Ik mocht dus meedansen met Touch of Joy op het podium. Mijn grote helden als kind. Wat een ongelooflijke kans. Maar, helaas, ik durfde niet. Oh. Dus ik knik gewoon zo. Nee. En ik loop bang naar mijn mama. Jee, toch, dat is toch echt een gemiste kans? Wij lachen daar de familie nog altijd mee. Als ik toen op dat podium was gegaan, dan zou ik ontdekt worden en bij het kinderballet van Studio 100 gedanst hebben. Maar het werd geen carrière als danseres. Eentje op de radio is misschien nog veel beter. Hè? Maar mocht Sergio luisteren, ik wil nog altijd jouw danseres zijn, Sergio. Come on to the stage. Je hoort het hem zo zeggen, hè? Don't give it up, Touch of Joy.

0: alles blijven geven. Touch of Joy, Don't Give It Up.
1: De 80s en 90s tot 2000.
0: Begin van de jaren 80, dan moest zij nog favoriete muziek op cassettes of vinyl kopen. En dan was daar plots iets nieuws, zo'n zilver rond ding waarop een volledig album stond. De CD. Maar zoals bij veel nieuwe dingen was iedereen eerst zo wat sceptisch. Het is eigenlijk dankzij Dire Straits dat de CD meer aanvaard werd. Dankzij hun iconische Brothers in Arms. Als eerste CD miljoenen keren verkocht.

0: straks in de 80s en 90s Top 2000.
1: Nu is zijn dochter populairder, maar in de 90s was het Billy Ray Cyrus, Papa Cyrus, die bekend was. Je hoort hem nog voor 1 uur en zometeen al een 90s boysband.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
7: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: De 80s en 90s top 2000.
11: Met Kim.
12: Nostalgie.
13: Nummer 922.

plezant toch, hè? Dit soort leutige 80's songs nog eens terug horen. Ik laat jou straks in de handen van collega Tony Talboom. Hij heeft gisteren nog een DJ-set gedaan met 80's songs. En hij wou deze New Shoes daar ook nog eens in draaien. I Can't Wait op 921. Billy Ray Cyrus is er ook bij vanmorgen. My Achy Breaky Heart op 920.

0: één voor één. Goedemiddag, dag Tony.
1: Hey.
0: Je hebt ook ooit op een linedancefeestje gedraaid als DJ?
1: Ja, dat klopt. En dan moest ik dit ook draaien. En ik vond dat geweldig om te zien. Zo, al die danspasjes. Ja, fantastisch. Ik heb mij er heel goed geamuseerd met te kijken.
0: Iedereen met de cowboyhoed, dezelfde pasjes aan het doen.
1: Ja, fantastisch. Ik wou dat ik het ook kon, maar het zag er toch wel redelijk ingewikkeld, hoor. Niet zo gemakkelijk.
0: Het was vannacht 4 uur voor je DJ-set.
1: Ja,
0: hoe wakker ben je?
1: Ik ga mijn best doen, hè. Nog een paar koffietjes. En dat komt helemaal goed.
0: Ik heb vooral net ontdekt van jou dat jouw grote droom vroeger was om in een boyband te zitten.
1: Oh, ga je dat nu echt... Moet je dat nu zeggen?
0: Sorry dat ik dat deel op de radio.
1: Ja, het is dus niet gelukt, maar ja, fijn, hè, want dan kan ik voor de radio werken. Dus dat is nog veel plezanter.
0: Ik aanvaard jou ook solo, zoals hier Barry Gibb van de

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: En dat is nummer 918 die voor je klaarstaat. Huey Lewis en de News met Heart and Soul.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Yellow!
7: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
8: Doe maar, ja.
7: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
8: Ah, maar dat is het geheim van Sportzotti.
7: Meer is een kenner.
8: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
7: My firm.
9: Sportzot.
7: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, mijn naam is...
12: Ja, ja, 5317, ik weet het.
11: Oké. Okay.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
15: Reizen Lauwers.
14: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
15: Reizen Lauwers.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
18: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
19: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Nostalgie. Het is bijna 2:01, het nieuws met Niels Rosa Peralta. Een goede middag.
21: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
22: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
21: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weitz heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
4: Met Tony.
0: Nummer 918.

En ze zijn het gaan halen bij de Jacksons. Maya featuring de Tempere en Feel It op 917. Zeer goedemiddag. Wat fijn dat jij er ook weer bent. Kim Muilaert heeft me net de lijst van de 80s en 90s top 2000 doorgegeven. En ik hou hem hier stevig bij mij tot 5 uur. En dan is die weer voor Ewout. Ondertussen gaan we dus samen aftellen. En het is altijd fijn dat jij mee herinneringen ophaalt. En vooral

0: geen vliegtuig of TGV nodig om naar de Côte d'Azur te gaan. We waren er op amper 3 minuten met deze Gilbert Montagnier, Le Sunlight et Tropique op 915.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En het is al haar 10e keer in Madonna en ze is nog lang niet klaar. 23 keer hebben jullie haar in deze lijst gestemd. Uit 99 is het Beautiful Stranger.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh. Niklas, daar joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat dat is al binnen douche te paan hier, Toos.
13: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
1: De 80s en 90s tot 2000.
2: Nostalgie.
1: Nummer 914.

Geert uit de Diksmuider reageert ook in de Nostalgie-app. Hij is de garage aan het schilderen, maar was te luid aan het meezingen. En daarom is zijn vrouw eventjes weggelopen. Oei. Geert, ik geef je toch de raad. Laat je helemaal gaan. Jouw enthousiasme is als de tweede laag verf in je garage. Voilà, dat komt helemaal goed daar. En meezingen kan nu ook. Want ik heb hier mama's jasje met teken van leven. En die staan op 912.

0: 4 keer mocht Chardé meedoen van jou. Deze staat op 911. Ze komt nog 1 keer nu. En wat ik zo leuk vind, iedereen beleeft deze 80s en 90s top 2000 op zijn eigen manier. Bij Nico gaat zelfs de kleerkast van zijn jeugd weer open.
1: Hey, mijn naam is Nico en deze lijst brengt me helemaal terug naar mijn jeugd. De tijd van mijn zwarte stretchbroek en mijn combat shoes, tijd van new wave en rock. Dus dit is echt een nostalgische trip voor mij.
0: Nico, bedankt voor je zalige berichtje. We gaan terug naar 1990 nu met deze van Mano Negra, King Kong 5 op 9.

0: Oké, ik moet de meubels hier terug op hun plaats zetten, want Mano Negra liet hier alles even daveren op 910. King Kong 5, en dan zaten we helemaal aan het begin van de jaren 90.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Beetje laten uitspelen, kan ik het twee keer horen. Ja, iets helemaal anders, hè. Uit 81, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Just the Two of Us op 909. En daarna nog een parel uit de jaren 80 van China Crisis op 908 hoor je Wishful Thinking.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
2: Get on the floor.
1: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Vandaag opera en morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
16: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.

Wat een heerlijke zondagnamiddag met muziek zoals dit. En de zon die begint er ook door te komen. En ja, Danny die stuurt dat hij weer 16 is. Want hij schrijft bij China Crisis: als ik deze hoor, ruik ik precies weer die platenzaak waar ik iedere zaterdag uren stond te kijken en te luisteren. En meestal zonder geld weer buiten kwam. Hè. Danny, gelukkig is deze top 2000 helemaal gratis. En met jouw reactie erbij eigenlijk tegelijkertijd onbetaalbaar. Want daar doen we toch ook voor, hè, al die fijne herinneringen. Laat ze zeker tot bij ons komen in de Nostalgie-app. En zo duiken we hier samen verder de zondagnamiddag in. Met nu leuke rap. De La Soul op 907. Zo fijn dat jij deze erin hebt gestemd. En dan die prachtige donkere stem van Tanita Tikkerum. Twist in My Sobriety. Die hoor je straks op 906.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ze staan 9 keer in jouw lijst, de Pet Shop Boys. En ze zijn met deze voor de 5e keer aan de beurt. Zo meteen op, even kijken, 905. Ja, daar zitten we.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
1: Het is 3 voor 2 en dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80, hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd was gekomen. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Tony.
0: Nummer 905.

met die mooie pianoriedel erin. Het bleef bij deze ene hit voor Joshua Carrison, Jesse, maar wel eentje die is blijven plakken op 904 in jouw 80s en 90s top 2000. Zeer goedemiddag, het is net 2 uur geweest. We duiken weer 1 uur lang in die gigantische platenkast van onze jeugd. Soms een wereldhit en soms dan eentje waarvan je denkt, amai. Die was ik al helemaal vergeten. Laat vooral weten wat er bij jou bovenkomt. En dat kan door een berichtje te sturen in de Nostalgie-app natuurlijk. Ik hoor graag wat van jou. Deze is van Shola Ama op 903.

0: Ballet, 1980. En die staat op 902, To Cut a Long Story Short. En Leen die ziet bij deze zich dan weer zelf uren voor de spiegel staan aan dat kapsel aan het werken. En dan klaar om uit te gaan om uiteindelijk in een café vol sigarettenrook te belanden, schrijft ze in de Nostalgie-app. Ja, dat hoorde er een beetje bij in de jaren 80. Dan kwam je thuis van het uitgaan en dan rook je naar een sigaretje. Meer dan één sigaretje. We blijven nog even in de jaren 80, want het is daar toch ook gezellig met de volgende.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Die staat op 901, Sabrina en Boys Summertime Love. En dan straks ook nog 900, I Go To Sleep van Pretenders.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schellen op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 901.

0: sprak Stevie Wonder en Paul McCartney met dat heerlijke duet Ebony and Ivory. En probeer daarna de stemmen ook maar eens te herkennen, want ze zitten allemaal op diezelfde frequentie, vind ik dan toch. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting samen op 897. En we zijn deze zondag duidelijk niet alleen aan het tijdreizen. Jurgen uit Nijlen, die is er ook bij.
1: Hallo, Jurgen uit Nijlen. Wij luisteren ook heel graag naar nostalgie. Ook naar de top 2000. Heerlijk om terug te gaan naar de jaren 80, 90.
0: Jurgen, wat een heerlijke reactie. En het mooie is, voor zo'n reis naar 1994 heb je zelfs geen valies nodig. Ace of Base, Don't Turn Around op 899.

0: Uit de film The Three Musketeers. En voor de muziek hadden ze duidelijk ook drie musketeers nodig. En blijkbaar ook drie wereldsterren. Brian Adams, Rod Stewart en Sting. All for Love op 897.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Nou, dit is een van mijn favoriete liedjes uit de lijst. Dus zeer dankbaar dat jij deze een plaatsje hebt gegund. Op 896. Trapped van Colonel Abrams. En Alison Moyet, die hoor je later ook nog.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
6: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
6: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
7: Reizen Lauwers.
8: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 896.

0: Colonel Abrams en Trapped was dit op 896. Zometeen Alison Moyet en die staat op 895 met Love Resurrection.
1: Nostalgie, weekend update.
2: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. In meer dan 70 gemeenten in ons land maakt Koning Auto vandaag plaats voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Met een record aantal gemeenten wordt Autovrije Zondag groter dan ooit. Elke stad of gemeente geeft er wel zijn eigen draai aan. Van het voltallige Brusselse gewest dat de straten autovrij maakt tot gezellige straatfeesten van buurtbewoners in Haagt. Het ideale excuus dus om vandaag de fiets van stal te halen of te voet je eigen straat eens op een heel andere manier te beleven. Waar wel met auto's gereden wordt, is op het circuit van Zolder. Daar verzamelen de dit weekend 1000 ingenieursstudenten uit 18 landen voor de iLumen European Solar Challenge. De enige 24-uurs reis voor zonnewagens ter wereld. Met maar liefst 32 zonnewagens aan de start, beleeft het evenement een absolute recordeditie. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes rijden op pure zonne-energie. Ook de KU Leuven is vertegenwoordigd. Zij verdedigen hun Europese titel. En duizenden sportievelingen trekken vandaag hun loopschoenen aan voor de Maas-Gent 10 mijl. De tocht vertrekt aan de Blaarmeerse en voert langs Gentse klassiekers als de Sint-Pieterstation en de Korenmarkt richting de topsporthal. Naast de 10 mijl kun je ook kiezen voor de kortere 5 mijl of de kinderloop van 1 kilometer. En de beloning wacht aan de meet. Vanaf 11 uur barst aan Sport Vlaanderen een gezellige après-run-party los met live muziek, DJ's en foodtrucks. Ook wie liever langs de zijlijn mee supportert met een drankje in de hand is meer dan welkom. Inschrijven kan op de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 895.

staat 5 keer in jouw 80s en 90s top 2000. En nu passeert ze nog 1 keer. Dit was dus haar op 1 na hoogste, Alison Moyet en Love Resurrection op 895. En dan tellen we die van Yazoo er natuurlijk niet bij. Hè. Karin uit Menen is een wedstrijdje aan het spelen met haar man. Raden bij elke plaat uit welk jaar ze kwam. En ondertussen staat het 5-5. Ik ga proberen om de jaartallen er dan niet meer bij te zeggen. Hè. Zo blijft het spannend voor jullie. Karin, trouwens, dank je wel om even de Nostalgie-app te openen en te laten weten dat je er bent. Doet me heel veel plezier. Iedereen kan natuurlijk sturen. Ik ben bij je tot 5 uur met deze fantastische lijst door jou samengesteld. Stevie B, die staat op 894.

0: En Nele die heeft ondertussen haar laminaat gelegd. Het ziet er goed uit, Nele. Ook mooie foto, bedankt daarvoor. Ik kwam hier binnen via de Nostalgie-app. Dit was nog Wax, Right Between the Eyes op 893.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ja, trainingspakken die waren plotseling podiumkleding met East 17. Dan zitten we in het begin van de jaren 90. En ze bewezen dat een boyband niet noodzakelijk braaf moest uitzien. It's Alright, 892 en meteen daarna ook George Benson.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
4: Verica Bank.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
14: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Nostalgie. En dan is het 2:00 voor 3:00 met nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land is gegeven. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed. Maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. Het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Tony.

0: Gimme the Night, George Benson op 891. Nee, het is nog geen nacht hoor, het is zondagmiddag. Alles op ons gemakken, hè. Even geen haast, alles opzij zetten en gewoon de 80s en 90s, top 2000 erbij. En de rest komt later wel. Kevin die heeft dat helemaal begrepen. Met de hele familie gezellig aan het luisteren, muziek aan. En ze hebben ook nog een mooie familiefoto meegestuurd in de app. Jullie zien er om in te kaderen uit. Moet je doen, hè, die foto inkaderen. Stralend. Stralend zien jullie eruit, echt waar. Wie luistert er nog mee aan wat denk jij tijdens deze lijst? Gooi het in de Nostalgie-app. En dan gaan we verder met een mini sci-fi film uit de 80's. Kodo en dan UB40. En dan trekken we naar Kingston Town.
1: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert der

0: mogen er 14 keer bij zijn van jou, UB40, op 889 Kingston Town.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ja, gewoon een prachtige plaat. En meer heb je soms niet nodig op de radio. Split Ends, Message to My Girl, 888.
2: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
3: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
2: En wat maakt u dan blij?
3: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
2: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
3: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
4: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Het was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Beaux-Arts, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
13: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
4: 80s en 90s.

Een van deze twee is helemaal aan het losgaan in Parijs. Barbra Streisand en Céline Dion, 887, tel hem. Zondagmiddag, we zijn samen onderweg in de nostalgie 80s en 90s top 2000. En volgende vrijdag vieren we de nummer 1. En daar zijn we nu nog 886 nummers van verwijderd. Stomp, Brothers Johnson en daarna R.E.M. met Drive. En dan een leuke New Wave-verrassing.

0: 884 neemt mij mee terug naar het midden van de jaren 80. Toen ging ik naar Fuiven in parochiezaaltjes. Met een beetje zakgeld aan de deur had ik dan afgesproken met wat vrienden. Binnen eerst bonnetjes kopen om iets te drinken, jas aan de kant en dan de dansvloer op. En het meest gebruikte lichteffect toen, ja, dat waren van die blacklights, waardoor je tanden precies licht gaven. En witte kleding, witte t-shirts, zag er zo'n beetje paars fluo uit. En op de dansvloer, muziek van New Order, Depeche Mode, Simple Minds, maar ook deze van Propaganda, Duel. Ja, en dan, als deze aan het spelen was, Gaan met een pintje vast.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.

0: Nog weer even terug naar de New Wave met Propaganda op 884.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: En dat is nog eens een Belgische productie, Leopold 3. En meteen daarna ook David Bowie.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
2: Get on the floor.
1: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
7: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
6: Vogels spotten in een natuurpark.
7: Schat, kijk daar, kijk daar.
8: Je jacht ze weg.
6: Of met het gezin op citytrip gaat.
9: Gewoon stad, hè.
10: En helemaal niet ver.
6: Je vindt het allemaal in...
11: Vlaanderen Vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
12: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, Imoweb!
14: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
15: Lekker.
14: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
15: Zalig. Vertel me meer.
14: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
15: En dat alles op maat van ons budget?
14: Zeker weten. Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
16: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusse invasie.
20: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
20: Oh. Niklas, daar joh.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
20: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
1: De 80s en 90s top 2.

0: Weet je nog die videoclip David Bowie als een soort buitenaardse clown wandelend over een strand terwijl er een bulldozer achter hem rijdt? Nou, die videoclip die zag eruit alsof iemand een zeer vreemde droom had gehad. En ik zat dan thuis te kijken en vond dat helemaal normaal. Ashes to Ashes op 882. Deze 80s en 90s top 2000 die zit vol goud en dat is misschien ook de reden waarom Raf aan het luisteren is.
1: Ik ben Raf, ik werk in Diva in het museum voor diamant, zilver en edelsmeedkunst en juwelen. En ik luister zoveel mogelijk naar de top en ik ben er volop van aan het genieten.
0: Raf tussen al die blinkende juwelen en wij laten hier de hits dan schitteren in de top 2000. Met op 881 Carly Simon en straks Sniff and the Tears. Ja, het is autoloze zondag, maar zij hebben dat niet zo goed begrepen. Driver's Seat op 880.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Midnight Oil, Australische band. Hun enige hit in deze lijst. En die mag van jou op 879. En daarna iets Braziliaans. Enfin, het klinkt Braziliaans, maar het is eigenlijk helemaal Belgisch.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière switch?
3: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
3: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. 2 voor 4, het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
7: Een goedemiddag. De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
8: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
7: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
9: Met Tony.

0: Ah, je waande je misschien even op Copacabana, het bekendste strand in Brazilië. Maar het was wel degelijk een Belgisch trio, wat je hoorde. Al noemden ze zich de Two-Man Sound. Lou de Prijk, Sylvain van Homme en Yves Lacomblet. En samen dus Two-Man Sound met de Disco Samba op 878. Velen uit Londerzeel, die stuurt ondertussen in de app. Zelfs mijn kinderen zijn aan het meezingen. Ze zijn 10 en 14. Fantastisch toch, hè? Muziek doet alle generatiekloven gewoon verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zeker met nostalgie in je radio. Het is 4 uur geweest. Dit is jouw 80s en 90s top 2000, waarin we terug naar de tijd gaan, waarin we een beetje jonger waren, later thuis kwamen en daar de volgende ochtend opvallend veel minder last van hadden dan nu. Nummer 877. We gaan naar 1999 met Sasha en If You Believe.
1: De 80s en 90s top 2000.

0: Sasha, if you believe. Ja, ja, wij geloven in de liefde en wij geloven natuurlijk ook in de muziek hier bij Radio Nostalgie. En 1982 staat al klaar. Ja, de Walkman die was toen heel hip. Ik had zo'n gele die tegen waterspatjes kon. En dan E.T., die zagen we in de bioscoop. Oh, ik ben er zo zot van, hè.
1: E.T. Oh. Oh.
0: Ik denk dat ik hem nog eens moet zien. En in 1982, ja, dan hoorden we de volgende man ook zeer vaak in de radio.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000. Does
0: anyone want... Dat is Al Jarreau en die bewees dat de 80s niet alleen uit synthesizers en schoudervullingen bestond, maar best ook funky kon zijn. Groove, of Roof Garden liever, op 867.
3: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond een currieke.

0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Kiana, deze
3: zomer.
2: Ik wil dat mijn Instagram ontploft. Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar. Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
6: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
7: Reizen Lauwers.
8: De 80's en 90's tot 2000. Nummer 876.

Over my shoulder, Mike and the Mechanics. En achter onze schouder liggen nu 875 hits van de Nostalgie 80s en 90s top 2000. Volgende staat natuurlijk ook al klaar. Een stem als een van de klokken van de Big Ben. Taylor Dane op 800.

0: nummer 874. Ja, dat is de Natalia uit de 80's. Hè. Taylor Dane en Prove Your Love. En dit kwam ondertussen binnen in de Nostalgie-app.
1: Hallo, ik ben Emily uit Heuveland. Al die nummers uit de 80 en 90 top Nostalgie brengen heel veel fantastische herinneringen bij mij op. Hier wordt volop geluisterd in Heuveland.
0: Heuveland, het is daar ook zo mooi om te wandelen en te fietsen op deze autovrije zondag met de zon erbij. En natuurlijk ook de muziek van de 80's en de 90's top 2000. Met nu op 873 Fugees. En straks een band die ik begin 90's nog live zag op Werchter. En ze hadden twee drumstellen bij. Dat was een prachtig spektakel. Ready or

0: En deze die brengt mij terug naar het begin van de 90s. Genesis op Werchter. Ja, prachtig hè. Ik heb ervan genoten. En natuurlijk moest ik achteraf ook een t-shirt mee naar huis nemen. Dat heb ik nog steeds. Het enige probleem ergens in de voorbije 35 jaar is dat ding mysterieus gekrompen. Ach, slechte kwaliteit waarschijnlijk, hè, want aan mij kan dat onmogelijk liggen. No Son of Mine van Genesis op 872.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Nou, breng het zonnetje ook in huis met deze op 871 laidback.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktukken met Evem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evem in uw afhaalpunt of surf naar evem.com.
12: Evem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
14: Watermout, hop en his. Het is Evem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is, graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel. De 80s en 90s tot 2000.

0: 2000 fijne platen en nog veel meer herinneringen. Luisteraar Rick uit Malle die zat terug op de camping in Brugge. Daar was hij voor de eerste keer alleen op vakantie zonder ouders. Met vrienden het sotteke uithangen en achteraf bekeken gelukkig allemaal veilig thuis geraakt. Ja, goeie engelbewaarder. Fijn dat je erbij bent, Rick. Doe ze de groeten in Malle. En Sunshine Reggae die hoorde je net op 871. Meer heb je op deze zondag eigenlijk niet nodig. Hè? Nou ja, misschien ook een beetje patience. En laat dat nu toevallig de volgende zijn. Guns N' Roses.
1: De 80s, 90s, top 2000.

0: Ewout, die neemt je mee verder in dag 7 van de 80s en de 90s top 2000. En morgen vroeg om 7:15 het vervolg natuurlijk. En deze, die heb je nog van mij te goed op 869. Dit is Joe Jackson uit het begin van de jaren 80. Stepping Out.
1: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie. Nummer 869.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Feesten zoals in 1995, 1995, Wakefield komt eraan met Think of You.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Vima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Vima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op vima.be. Vima, gegarandeerd plezier.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Vlaanderen vakantieland.
13: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Nostalgie.
1: Het is 3:05. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
15: Een goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
16: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Mm-hmm. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
15: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
17: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
15: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
4: We zijn zeven wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
15: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
0: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
7: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s, top 2000.
7: Met Ewout.
1: Zometeen kan je de kerstsfeer al even opsnuiven met Frankie Goes to Hollywood. Maar eerst dansen met Wickfield. Dit is Think of You.
0: Nummer 868.

0: Nog 96 dagen.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En het is kerstmis. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Niet altijd geassocieerd met kerst, want Natasha die stuurt het. Het was onze openingsdans, Natasha uit Temse. Bedankt.

0: Soul Sister met dit één Dead Simple op 865. En Jan Leijers die weet nog heel goed waar de naam vandaan kwam in de 80's.
1: Ik weet in ieder geval dat het al een soort van maffe grap was. Dus laten we onszelf de Soul Sisters noemen. Maar natuurlijk, ja, je zit er dan wel mee.
2: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: De drie neven van Michael Jackson hoor je zometeen op 863. 3T met Anything. Maar eerst op 864 Madonna in de remix. De legendarische holiday rap van MC Micah G en DJ Sven.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. En 90's tot 2000.
2: Nummer 864.

Waar je geboren wordt bepaalt toch voor een groot stuk je toekomst. Ook zo bij deze drie heren, Ty, Terrell en TJ, oftewel 3T. Ze hadden een beroemde papa en een beroemde oom, namelijk Tito en Michael Jackson, die samen ook in de Jackson 5 zaten. En zij hadden zeker wat te maken met het succes van deze Anything. Ze droegen er muzikaal ook aan bij. Op 863 3T met Anything in de 80s en 90s top 2000. Zometeen een van de leukste liedjes uit het debuutalbum van Clouseau, Hoezo. Dat hoor je na de nummer 862. Daar staan Human League met Human.

0: het is Iris uit Stekenen. Ik ben hier met de kindjes op de achtergrond aan het genieten van de top 80s en 90s op nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000 bij nostalgie. Nummer 861.

Als je ook het legendarische debuutalbum van Clouseau Hoezo kocht, dan heb je nu ongetwijfeld wat kriebels gevoeld. Ook een ongeëvenaard succesalbum voor de toen nog vijfkoppige Clouseau. Bijna 600.000 exemplaren werden ervan verkocht. 861 brandweer in de 80s en 90s, top 2000. Op 860 staat een student tandarts die zijn passie is gevolgd. Zijn liefde voor acid house. Hij begon elektronische dansmuziek te maken en scoorde eigenlijk heel onverwacht in 1990 een wereldhit. En daar zit deze saxofoon voor iets tussen. Hier is Guru Josh.

0: Guru en Josh met Infinity op 860.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: De samenwerking tussen twee iconen uit de 70s. De leadzangeres van deze band. Patti LaBelle. Maakt een romantisch nummer met de leadzanger van deze groep. De Doobie Brothers, de leadzanger. Dat is Michael McDonald. Het resultaat. Hoe klinkt die romantische ballade tussen Patti LaBelle en Michael McDonald? Wel, je hoort het zo meteen in de 80s en 90s top 2000.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
2: Get on the floor.
1: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
10: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
9: Nostalgie. Relax.
10: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: De 80s en 90s top 2000.
10: Met Ewout.
1: Nostalgie. 859.

BBC vond deze I Want Your Sex van George Michael zo controversieel dat ze het nummer weigerden te draaien. In Amerika werd het liedje enkel 's nachts gedraaid. En MTV die knipte de meest aangebrande stukken uit de videoclip. 1987, ja, het leven was nog iets zediger, dat is duidelijk. Maar ook de opkomende AIDS-epidemie speelde uiteraard een rol. Ondanks de censuur, werd het een gigantische hit voor George in de USA op nummer 2, in de UK op nummer 3 en bij ons in de 80s en 90s top 2000 op 858. 857, daar staat de New Yorkse R&B en funkgroep Cameo. Dit is Word Up.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De sound van de knuffelrock cd's en ook de Hit Connection cd's. Roxette met Fading Like a Flower, zometeen in de 80s en 90s top 2000.
2: En, wat gaan we vandaag doen?
3: De badkamer renoveren!
2: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
4: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
2: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
4: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
3: Yay!
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Het is 1 voor 6. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
8: Goedenavond. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
9: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Mm-hmm. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval is.
8: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
10: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
8: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
11: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Dat is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
8: Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
12: Ja, ik ben zo blij met het gevoel dat ik vandaag had en ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
8: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
13: Met Ewout.
14: We are music. nummer 856.

0: Wax on.
1: The 80s.
0: Wax off.
1: En 90s. Top 2000. Nostalgie.
2: Nummer 855.

0: 80s synthpop What Is Love van Howard Jones op 855.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Fijne zondagavond. Als je je avond extra betekenisvol wil maken, wel, dan komt dat volledig goed. Ik regel dat voor je, want ik neem je mee op trip doorheen de 80s en de 90s in de ultieme lijst, de 80s en de 90s top 2000. Het is een hitparade die heel wat herinneringen opwekt. Ook voor Sarah uit Diest, want zij komt nog even terug op die knuffelrock-cd's met Roxette daarnet. Ze schrijft dat ze in de jaren 90 liefdesbrieven schreef met die knuffelrock-cd's op de achtergrond als inspiratie. Maar ze schrijft ook nog een opmerkelijk feitje via de Nostalgie-app. Namelijk dat ze de naam van haar vriendje schreef op haar schoolspullen, op haar kaft, op haar pennenzak, op haar agenda. Dat is heel herkenbaar. Ik moet toegeven, ik heb dat ook nog gedaan op een pennenzak. Met zo'n Tippex-pen, dat schreef makkelijk. Ik moet toegeven, ik weet niet of ik het luidop mag zeggen, maar ik ga het toch doen. Ik moet toegeven, denk ik, dat het bij de meisjes vooral uit liefde was. En dat het bij de jongens, zeker als je op een jongensschool zat als ik, was om te stoeven. De 80s en 90s top 2000. Als jij ook een leuke herinnering hebt bij een plaat die voorbij komt. Als je wat wil delen uit de 80s en de 90s. Een bijzonder moment dat je hebt meegemaakt. Stuur het door via de Nostalgie-app. En dat mag ook altijd via een spraakberichtje. 853, daar staan Robert Palmer en UB40. I'll Be Your Baby Tonight. Die komen er straks aan. Na deze bijzondere combo van Carlos Santana en Willie Nelson.

0: Goeiedag, ik ben Tim uit Deurne. Ik heb een inzendingen van de top 80's en 90's ingestuurd. Allemaal van UB40, daar ik groot fan ben. En ze binnenkort voor de 10e keer live gaan zien.
1: De 80's en 90's top 2000 bij Nostalgie.

0: tracks in the 80s and 90s top 2000.
1: Klare taal van Moesty. Op 851, maar eerst U2 met een van hun emotioneelste nummers. Een meeslepende ballad dat in typische U2-stijl volledig openbloeit naar het einde toe. All I Want Is You hoor je zo meteen.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: De 80s en 90s top 2000.
0: Nummer 852.

Het is niet de grootste U2-hit, maar wel een iconisch lied dat tijdens hun liveshows voor intense verbondenheid zorgt met het publiek. Op 852 All I Want Is You. En het lijkt een beetje telepathie, want Elsa uit Capelle die stuurt net een berichtje, een heel toepasselijk berichtje via de Nostalgie-app. Ik was in de jaren 90 hopeloos verliefd op mijn muziekleraar, 3 puntjes. En 30 jaar later zijn we dan toch nog een koppel geworden. Een love story met een happy end. Els, heel erg bedankt om dit met mij te delen. Heb jij ook een mooi verhaal uit de 80s of de 90s of uit beide decennia? Stuur het zeker en vast door via de Nostalgie-app. Zometeen John Lennon in de 80s op 850, Just Like Starting Over. Maar eerst 851, dat zijn op en top 90s. Een hit uit 1998, Moose Tea en Hot and Juicy, Horny 98.

0: Het eerste liedje van de Spice Girls zonder Jerry Halliwell, zonder Ginger Spice. Vandaar de toepasselijke titel Goodbye op 849. In 1981 weer klinken deze klanken in St. Paul's Cathedral. Want het is het jaar van het sprookjeshuwelijk tussen Lady Di en de Prince of Wales. Het huwelijk tussen Diana en Charles.
1: I, Diana Francis.
2: I, Diana Francis.
1: Take thee, Charles Philip Arthur George.
2: Take thee, Philip Charles Arthur George.
1: To my wedded husband.
2: To my wedded husband.
0: Charles en Diana geven voor 750 miljoen tv-kijkers het ja-woord. 1981 is ook het jaar waar je voor het eerst Donkey Kong kan spelen in het Lunapark. En in 1981 brengt John Terra dit melancholische nummer uit. Een liedje dat doorheen de jaren Vlaams cultureel erfgoed is geworden. Op 848 in de 80s en 90s top 2000 is dit de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

0: straks in de 80s en 90s top 2000. I'm stepping out
1: tonight. In de 90s op stap naar de disco. Becky Bell met Steppin' Out Tonight komt eraan. En ook Fleetwood Mac staat voor je klaar.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is hij dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
11: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
12: Reizen Lauwers.
13: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
13: Maar wij twee naar
14: Ibiza.
13: Oh, of Zanzibar.
14: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk.
13: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En we nemen Barbara ook mee.
13: Of weet je wat?
14: Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
0: De 80s en 90s top 2000.
3: Met Ewout.
0: Nummer 847.

846, Seven Wonders van Fleetwood Mac. Ik ging bijna zeggen Stevie Wonders, zeg. Fleetwood Mac dus met de Seven Wonders. Komt uit het Tango in Midnight album uit 1987. Het album dat ook Little Lies Everywhere en Big Love produceerde. De hoogst genoteerde voor Fleetwood Mac is die Little Lies. Dat is op 288. En inderdaad, Party Time, de 80s en 90s top 2000, krijgt nog een dansbaar verlengstuk in de Carré in Willebroek. De 80s en 90s party, met de grootste partyhits uit de 80s en 90s. En al bevestigde artiesten, zoals daar zijn Daisy D van Technotronic en DJ Frank. Maar morgen, bij Sean en Lenke in de namiddag, wordt nog twee nieuwe namen aangekondigd. Internationale artiesten die bij de line-up komen van de 80s en 90s party in Carré in Willebroek. Dat is op 30. Moet even kijken. Ik zie het niet staan. Is dat nu mogelijk? 30 oktober, voilà. Het is zondag. 30 oktober. Tickets op de Nostalgie-website. Nostalgie.be. En dit zou zeker en vast niet misstaan op de 80s en 90s party. Paatje waar je kan op dansen daartoe. Fabiola.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Domme hagelijke gevoel van Sting in New York. Englishman in New York, zometeen op 844. Nostalgie. Goedenavond, het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
2: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
3: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
2: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
4: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te breken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
2: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlene Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
5: Ja, ik ben zo blij met het gevoel dat ik vandaag had en ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
2: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
6: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
6: Met Ewout.
1: Briantine, een falsetto stem en een silverstone gitaar. Chris Isaak komt eraan met Blue Hotel. Maar eerst de Pet Shop Boys en Sting.

streken heeft daar op de buizen rondom de rolschaatsbaan hun eerste liefje of vriendje gekust, met een knipoog. Er was elke zondag ook disco roller skating met veel lichtjes en discoballen. Heb jij ook een 80s of 90s herinnering die je wilt delen? Wel, dat kan via de Nostalgie-app. In de hitlijst gaan we zo meteen naar de 80s met Spandau Ballet Through the Barricades op 840. Maar eerst 841, een meisje uit New York dat samen met Steve Silk Hurley deze dansplaat maakt. Kim Sims en Too Blind to See It.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000. We
1: het levensmotto van Lenny Kravitz, Let Love Rule, hoor je zo meteen op 838. Maar eerst 839, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: De 80s en 90s top 2000.

Lekker jammen met Lenny Ledlow Rule. Was ook het debuutalbum van Kravitz, waarop hij bijna alle instrumenten zelf inspeelde. Goed voor nummer 838 in jouw 80s en 90s top 2000. Ledlow Rule, ook bij Klaartje uit Sint-Gilles-Waas, regeert de liefde. Want ze stuurt een 80s herinnering via de Nostalgie-app in 1986. Getrouwd op 18-jarige leeftijd en ondertussen al 40 jaar samen. Groetjes, Klaartje. Proficiat, Klaartje. Bedankt voor je bericht en welkom in de club van Nostalgie. Zometeen komt Kerst een stapje dichterbij met East 17, Stay Another Day op 836. Maar eerst houden we de gedachte van de liefde stevig vast op 837 met Climby Fisher. Dit is Love Changes Everything in de 80s en 90s top 2000.

0: Dit liedje is de soundtrack van de film Desperately Seeking Susan, waarin Madonna ook haar eerste filmhoofdrol speelt. En dat klonk ongeveer zo.
1: Why does he want to see her so badly? Who is she? There's my picture. Gary, why didn't you tell me she read the personals? We could have settled this yesterday.
0: Madonna met Who's That Girl op 835.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000. Rainy days, never
0: say goodbye. Een ethisch synth-pop liedje over klassieke muziek. Gazebo met I Like Chopin hoor je zometeen. Na MC Hammer met zijn opvolghit voor You Can Touch This in de 80s en 90s top 2000.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic. En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Ewout.
2: Nostalgie. Nummer 834.

Deze MC Hammer stond bekend om zijn extreem wijde, glanzende broeken. De zogenaamde Hammer Pants. En daar een kleurrijke outfit bij. Helemaal te gek. En zijn grootste hit You Can Touch This komt nog langs in de 80s en 90s top 2000. Mag ik dat al verklap? 124. Dit was Prey op 833. Prince heeft aan dit liedje ook nog een paar centen verdiend. Want als je goed geluisterd hebt, dan hoor je When Doves Cry als sample in de plaat. Dat samplen, ja, dat is iets wat heel vaak gebeurt. Ook zeker en vast in de 90s. Ook bijvoorbeeld in de nummer 1547 uit de 80s en 90s top 2000. Het liedje van Chicane, Saltwater. Dat een gigantisch succes werd, vooral door de stem van Moya Brennan. Het sample die komt uit dit limmer. 832 is Theme from Harry's Game van de

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Het ideale liedje om het thuis al even gezellig te maken. Het licht dimmen voor Prince en de New Power Generation. Diamonds and Pearls hoor je zo meteen op 831 in de 80s en 90s top 2000. Nostalgie. Er is 7:58, het nieuws krijg je van Bart Beekaert.
2: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
3: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden, 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
2: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommern in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Bondscoach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
4: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vaste regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
2: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlene Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
5: Met Ewout.
0: Nummer 831.

0: Wat een stemgeluid. Lou Gramm in de enige echte originele Foreigner-bezetting met Say You Will op 830. Ik neem je even mee naar het Songfestival van 1999. Maar eerst eigenlijk naar de voorbereiding naar dat Songfestival. Want VRT mocht een kandidaat sturen. En die kandidaat die werd, zoals altijd, zoals het vandaag nog gebeurt, gekozen in het programma Eurosong. Die editie van Eurosong van 1999 werd legendarisch. Want het maakte de carrière van vooral de niet-winnaars. Onder andere Belle Perez nam deel in 1999 met Hello World en kreeg een heel succesvolle carrière. Maar in Eurosong 99 leerde je ook K3 kennen met het liedje Hey Ya Mama. Ja, K3 werd enorm succesvol. Marcel van Tilt was toen hij het liedje daar voor het eerst hoorde iets minder mals.
1: Ik vind hier wel een metafoor voor de culturele teleurgang van ons land. Toch even serieus. Hè? Toen in de tijd, viva bomma, pataten met saucissen. Dat ging niet alleen over onze culinaire kwaliteiten van België. Maar het was ook een nummer dat iedereen zong. Van hoog tot laag en alles ertussenin. Tot K3. Allee, hoe diep kun je zakken, hè? Echt, dat is lager dan de shit wat die mensen in de Congo al jaren in zitten.
0: Ja, dat was met de handrem duidelijk niet op. Maar ik weet niet of Marcel nog terugdenkt aan die woorden. K3 in elk geval, die lagen er niet van wakker. Ze staan trouwens met die Hey Ya Mama hoog genoteerd in de 80s en 90s top 2000. Maar de winnaar van de editie van Eurosong van 1999, dat was een bedeesd meisje, Vanessa Shinitor. Zij trok naar Jeruzalem, werd daar 12e van 23 inzendingen met 38 punten. Het liedje werd trouwens gemaakt door John Terra. Dit is in de 80s en 90s top 2000 Vanessa Shinitor.

De funky disco sound van Dio Dato op 828 met Happy Hour. En op 827 is het Happy Hour al begonnen. Want daar staat Neil Diamond met Love on the Rocks. Fijne zondagavond.

0: is gone. And now all I want is a smile.
1: Ik heb het licht even gedoofd in de studio. Om dit nummer ruimte te geven, Neil Diamond met Love on the Rocks op 827.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
1: Aha, staat 5 keer in de 80s en 90s, top 2000. Een tweede notering, Touchy, hoor je zometeen op 825. Eerst 826, daar staat 90s Eurodance uit Suriname. Dit is CB Milton.

Jij hebt het lot van AH in je handen. Dit was Tochi op 825, maar de plaats van hun hoogste notering in de 80s en 90s top 2000, daar beslis jij over. Want de volgorde van de top 10 van deze hitlijst, dat bepaal jij. Dat is op een zeer eenvoudige manier te doen, door te swipen. Een beetje Tinder-gewijs heb ik me laten vertellen. De platen die je leuker vindt, die swipe je naar rechts en die komen dan hoger terecht in de 80s en 90s top 2000. Probeer het eens op nostalgie.be. Op 824, want daar zijn we aangekomen, staat Moby met een liedje dat een stijlbreuk betekende met zijn eerdere werk, dat vooral dance georiënteerd was. Deze Why Does My Heart Feel So Bad combineert gospel, soul en ambient en staat terecht op 824 in de 80s en 90s top 2000.

De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie. Boom, boom,

Hey, het is Cindy. Ik heb even om te laten weten dat ook in Melda's weekendhuis in Bonaire ook luistert naar de fantastische top van de jaren 80 en 90. Op

0: Nummer 822 bereid je al helemaal voor op het mooie, week van, mooie weer van volgende week. Kumba Gauro was dit met Pata Pata.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: De 90s dansvloer komt tot leven zometeen op 820 met IceMC. Maar eerst de Rolling Stones in een 80s sound jasje Undercover of the Night. Zometeen.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Nostalgie.
1: Top 3000.
2: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

Fast Car van Tracy Chapman. Moet je nog een paar dagen geduld hebben. Staat zeker in de 80s en 90s top 2000. Dit is voor mij haar mooiste liedje. Baby, Can I Hold You Tonight op 819. 818, daar staat een liedje met een bijzonder verhaal. Het was al een hit in 1994, maar werd in 1997 nog populairder, omdat het door de Britse Labour-partij gebruikt werd bij de verkiezingscampagne van Tony Blair. Tony gaf de Engelse bevolking perspectief met de slogan Things Can Only Get Better en won de verkiezingen op de muziek van D-Ream. You can walk my path. You can wear my shoes. Learn to talk like me.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Het buitengewone stemgeluid van Peter Kingsbury. Hoor je zometeen in de groep Cock Robin When Your Heart Is Weak op 817. Nostalgie. Het nieuws van 9 uur krijg je van Bart Beekaert.
2: Goedenavond. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
3: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
2: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Ewout.
0: Nummer 817.

0: het sprookjesduet tussen Jason Donovan en Kylie Minogue, especially for you, op 816.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: En er was ook nog een sprookjeshuwelijk tussen beiden in de serie Neighbors, waarin ze Charlene en Scott vertolkten. En in real life deelden ze ook heel wat liefdevolle momenten. Fijne zondagavond, de 80s en 90s top 2000 loopt vandaag tot 812. En daarna kan je de hele nacht genieten van de replay van deze top van de 80s en 90s. Morgen vroeg pikken Sander en Veronique dan in bij nummer 811. Dat is ongeveer om 8:15. Dus zet alvast je wekker. Op 814 hoor je zometeen TC Matic na de Italiaanse DJ en rapper Giovanotti. Dit is Libera l'Anima.

Arno met TC Matic en op 814. Zometeen start de 80s en 90s top 2000 replay. Na op 812 trio met Da Da Da. En nu 813 de Notorious B.I.G. samen met Puff Daddy.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
2: Dat is de absolute klasse. Als je 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Doe met een pet vooraf. Chapeau, Remco.
1: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
3: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
1: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders, Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
4: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
4: De 80s en 90s top 2000.
5: Replay.
4: Nummer 1409. Dan.

90's tot 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1400.

0: twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1393.

80s and 90s top 2000. Replay. Nummer 1360.